zet dan net zo'n spruit. Waarom wist mij als alles was dus? Het is toch net leuk.